0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
3: Hear the clock ticking on the wall.

Sky Radio luister je ook op DAB+. Thuis, op je mobiel of in de auto. En heb je een keer zin in de grootste hits uit de zeros en tens? Ook die vind je 24 uur per dag op DAB+. Of wil je juist even lekker genieten van de muziek van vandaag? Dan pak je Sky Radio Hits. De beste geluidskwaliteit, altijd en overal. Met Sky Non-Stop Greatest Hits, zeros en tens. En hits via DAB+.

0: nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De kerstverse wereldkampioen Spanje wordt de komende middag al gehuldigd in het centrum van Madrid. Ze zijn dan net teruggekomen uit Amerika, waar ze de WK-finale na verlenging wonnen van Argentinië. Er worden bij de huldiging in Madrid 1 miljoen fans verwacht. Er wordt er al de hele nacht volop feest gevierd. Verliezend finalist Argentinië geeft toe, Spanje was gewoon beter. De Argentijnse bondscoach vindt dat de Spanjaarden de wereldtitel hebben verdiend. Lionel Messi was na de finale in tranen. Een tweede wereldtitel is voor hem niet realistisch. Bij het volgende WK is Messi 43 en tegen die tijd heeft hij misschien al afscheid genomen. In de straat van Hormuz staat een schip in brand. Het vaart voor de kust van Oman. Om wat voor schip het gaat is niet bekend en er valt ook niet te zeggen hoe de brand is ontstaan. De straat van Hormuz speelt een belangrijke rol in de oorlog tussen Iran en Amerika. Vannacht hebben de Amerikanen opnieuw Iraanse doelen aangevallen. En in Apeldoorn is gisteravond een stuk bos in brand gevlogen en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens Omroep Gelderland 2 jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar het vuur is nu geblust. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon voor 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
2: Geniet van je zomer!

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.

0: non-stop greatest hits. Of een van de themastations van Sky. Zoals love songs, zeros and tens, summer hits, smooth hits, non-stop at work. En ja, zelfs Christmas. Natuurlijk pak je ook het laatste nieuws mee uit de wereld van muziek en entertainment. En speel je mee met de leukste winacties. De Sky Radio app, waar alles in zit. Download hem ook. Met non-stop greatest hits.
1: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een heftig auto-ongeluk op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Twee mensen zijn om het leven gekomen en een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten zou in de plaats Dirksland tegen een boom zijn gebotst. Daarna kwam die in de sloot terecht. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil ongehoord Nederland weg bij de publieke omroep, meldt het AD. Volgens partijen als D66 en VVD houden ze zich keer op keer niet aan de regels. Zo zou ongehoord Nederland meningen presenteren als feiten. Na het zomerreces wordt over de toekomst van de omroep gedebatteerd. Het is een groot voetbalfeest in Madrid en daar komt voorlopig geen eind aan. Op het vliegveld daar landt vanmiddag de Spaanse selectie met de wereldbeker op zak. Daarna gaan ze naar het centrum waar ze worden gehuldigd. Er worden een miljoen Spaanse fans verwacht. Spanje won de WK-finale na verlenging met 1-0 van Argentinië. En het duurde de hele dag, maar een verdwaalde wallaby, een kleine kangoeroe, is gevangen. De politie kwam met een oproep om naar de wallaby uit te kijken. Hij hupte rond in de straten van Middenmeer in Noord-Holland. Hoe die is gevangen is niet bekend, maar de wallaby is nu terug bij de eigenaar. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
0: Geniet van je zomer met non-stop.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.

0: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaas te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakke zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een 3de slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte vannacht in de plaats Dirksland van de weg. Daarna crashte die tegen een boom. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Groot feest in de Spaanse steden, want Spanje is voor de 2de keer in de geschiedenis wereldkampioen voetbal geworden. Het was in New Jersey een spannende finale tegen Argentinië, waarin het lang wachten was op het enige doelpunt. Die viel pas in de 2de helft van de verlenging. De Spanjaard Ferran Torres schoot keihard de 1-0 binnen. En Oranje heeft toch nog een prijs overgehouden aan het WK. Ze hebben de Fair Play Award gewonnen voor de meest sportieve ploeg. In de 4 wedstrijden die Nederland speelde op het WK kreeg het maar 3 gele kaarten. Oranje werd al vroeg uitgeschakeld en de Fair Play prijs is niet meer dan een schrale troost. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
1: Geniet van je zomer met No.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.

0: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika earthmaals te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
1: Non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er is de hele nacht feest gevierd in Madrid en andere Spaanse steden, want Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. In de finale versloegen ze Argentinië na verlenging met 1-0. Spanje kreeg de wereldbeker uit handen van de Amerikaanse president Trump en FIFA-baas Infantino. Toen die het veld opkwamen, werden ze hard uitgefloten door het publiek. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zijn twee mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte vannacht in de plaats Dirksland van de weg. Daarna crashte het tegen een boom. Er is meer drugscriminaliteit in ons land. Het afgelopen half jaar steeg het aantal drugszaken met bijna 10% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het gaat bijvoorbeeld om dealen op straat of het runnen van een drugslab. Waardoor de stijging komt is niet bekend. De dagen lijken geteld voor Ongehoord Nederland als publieke omroep. Volgens het AD wil een meerderheid in de Tweede Kamer af van ON omdat ze steeds weer de regels overtreden. Zo zou Ongehoord Nederland meningen presenteren als feiten. Maar of de omroep echt verdwijnt uit het publieke bestel, dat is aan de minister. Dan het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en wat zon, blijft bijna overal droog en het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
1: Sky! Geniet van je zomer met

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren-slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18+ speelbewust.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd
5: winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.

0: Bestel op manitan.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
6: It's funny because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
4: vakantie!
3: ANWB en gaan.
5: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Goedemorgen, het is 6:55 op maandag 20 juli. Ik ben Harry van der Heijden. Straks het nieuws en verkeer, maar eerst het weer. Laura Osinga, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
12: Doet de zomer een stapje terug vandaag?
13: Nou, we zitten inderdaad in een periode met gematigd zomerweer door een noordwestelijke stroming. De wind is matig van kracht en verder hebben we een mix van zon en stapelwolken. Het blijft grotendeels droog, al is een enkele bui vooral in het oosten niet uitgesloten vanmorgen al. En in de avond gaat een deel van de bewolking dan toch echt een beetje oplossen, komt de zon nog wat meer tevoorschijn. En het wordt zo'n 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten.
12: En dan de rest van de week geen wolken meer?
13: Nee, helaas toch wel. Ja, de komende dagen blijft het ook iets aan de koele kant voor de tijd van het jaar met zo'n 19 tot 23 graden. Dinsdag kan wel in het zuidoosten, vooral eigenlijk in het hele land, maar vooral in het zuidoosten, het nog wel iets warmer worden. Verder krijgen we te maken met een afwisseling van zon en wolken. Al moeten we zeker woensdag ook rekening houden met enkele regenbuien. Vrijdag gaat de temperatuur in het hele land oplopen naar zo'n 21 tot 25 graden. En zaterdag kan het in het zuidoosten zelfs 27 graden worden.
12: Laura, dankjewel. Dan de situatie op de weg. Op dit moment 1 vertraging en die is op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen voor Beverwijk. Heb je door wegwerkzaamheden 10 minuutjes extra reistijd.
14: Sky Radio Flits Update.
15: Flitsmeister.
12: Geen flitsers gemeld, maar mocht je er toch in hebben gezien, geef hem door via de Flitsmeister app.

0: Radio.
1: Het ANP nieuws in 1 minuut.
2: Feest in Spanje, want hun ploeg heeft het WK gewonnen. Tegen een machteloos Argentinië werd het na verlenging 1-0. Vannacht waren in Madrid en andere steden tienduizenden mensen buiten feest aan het vieren. Er worden steeds meer drugsmisdrijven gepleegd. Misdrijven die te maken hebben met de handel en de productie van drugs zijn er een kwart meer dan 5 jaar geleden. De grootste stijging was er in Almere. En Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia aangevallen, bekend van de kerncentrale. Er werd een flatgebouw geraakt, 2 verdiepingen zijn verwoest en er vielen zeker 2 doden. En dat was het nieuws in 1 minuut. De tijd, het is 7:01.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
2: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1 plus 1 gratis.

0: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis. Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf.
9: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
12: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
12: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
14: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Sky Radio. De hele zomer.
18: Your summer station.
17: Met non-stop greatest hits.
18: Het ANP-nieuws van 7 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Op Goeree-Overflakkee zijn twee mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. De derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte vannacht in de plaats Dirksland van de weg. Daarna crashte die tegen een boom op het Zuid-Hollandse eiland. Het tekort in de kraamzorg is zo groot dat er kraamhotels komen. Zorgverzekeraars zetten die op, meldt het AD. De hotels komen in ziekenhuizen, maar ook in gewone hotels. De inspectie zei eerder dat de kraamzorg niet goed is door personeelstekorten. Sommige gezinnen krijgen veel minder of helemaal geen hulp. Tienduizenden mensen hebben vannacht in Spanje de winst in de WK-finale gevierd. Argentinië verdedigde 120 minuten, Messi kon zich niet onderscheiden en uiteindelijk scoorde Spanje in de verlenging, eindstand 1-0. De Spaanse ploeg wordt vanmiddag gehuldigd in Madrid. En Oranje heeft ook nog een prijs overgehouden aan het WK. De Fair Play Award voor de meest sportieve ploeg. Op het hele WK kreeg Nederland maar 3 gele kaarten. Allemaal in de eerste wedstrijd tegen Japan. Tegen Zweden, Tunesië en Marokko kreeg geen enkele Oranje speler een kaart. Dan nog het Sky Radio weer. Op de meeste plaatsen is het droog met zon en wolken. In de middag kan alleen in het oosten lokaal een bui vallen. En het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 7 uur.
17: Sky Radio Verkeer.
18: ANWB.
20: Het is niet zo druk op de weg. Er staan maar een paar files. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer met een kwartier vertraging. A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en Renkum 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Er heeft een auto in brand gestaan. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht.
21: Sky Radio Flits Update.
22: Flitsmeister.
19: Er wordt geflitst op de A22 richting Beverwijk bij 9.2. Op de A50 richting Zwolle 213.2. En als laatste de A58 richting Goes bij 161.7.
21: Sky! Geniet van je zomer met non.

0: Het nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De meeste vertraging is er nu op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Voor Grijshoord heb je bijna een uur extra reistijd. Het weer op de meeste plaatsen droog met zon en wolken. In het oosten is de kans op een buitje en het wordt 20 tot 23 graden. Het is niet de vraag of, maar wanneer er boerenprotesten komen, schrijft de Telegraaf. De agrariërs zijn boos over de voorgestelde stikstofplannen. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op Rusland. Die waren onderweg naar Moskou, maar de meeste zijn onderschept of troffen geen doel. En Oranje heeft toch nog een prijs overgehouden aan het WK. De Fair Play Award voor de meest sportieve ploeg. Op het hele WK kreeg Nederland maar 3 gele kaarten. Meer nieuws over een kwartier op Sky.
2: Non-stop

0: Even tanken? En net het nieuws gemist? Geen probleem. Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio. Non-stop greatest hits.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van Hulu.
2: Aldi.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Europa is van Picasso. India is van mij.
14: Maak kennis met Amrita Shergill.
9: Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44.

0: Zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Drents Museum.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, te meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
7: Ja? Echt serieus?
2: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer van minder. Simpel.
17: Goedemorgen, het is 7:45 op maandag 20 juli. Ik ben Harry van Eijden. Straks een blik op de weg. Maar eerst het weer. En daar kijken we naar samen met Laura Oosting. Ja, Laura, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
17: Een zomerjas is geen overbodige luxe deze ochtend, hè?
18: Nee, ja, klopt. Het is nu zo'n 16 graden. En verder krijgen we vandaag afgewisseld zon en best wel wat stapelwolken. Het blijft grotendeels droog. Wel in het oosten, kleine kans op een bui vanmorgen al en later vanmiddag ook. Er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. En de temperaturen zijn relatief laag voor de tijd van het jaar. Het wordt zo'n 19 graden in het westen tot 23 graden in het zuidoosten. En in de avond zijn er wel vrij brede opklaringen, maar dan koelt het wel snel af.
17: Ja, is dat een beetje het beeld wat we hebben voor de rest van de week?
18: Ja, eigenlijk wel. We blijven een beetje te maken houden met dat gematigde zomerweer. Al is het dinsdag met zo'n 20 tot 25 graden wel ietsjes warmer. We hebben opnieuw een afwisseling van zon en wolken en het blijft opnieuw grotendeels droog. Woensdag trekken er wel wat meer buien over, vooral over het noordoosten. Wordt dan nog een klein stapje koeler. Het wordt dan zo'n 19 tot 22 graden. En pas vanaf vrijdag komt er weer wat warmere lucht door naar Nederland. In het weekend ook met ruimte voor de zon en vooral in het oosten en zuiden dan zomerse waarde.
17: Laura, dankjewel. Door naar de ANWB, daar zit, als het goed is, Wijnand Zwaan.
19: Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat file tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoort 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50 richting Os bij Renkum. Daar zijn twee rijstroken dicht. Het loopt door die problemen ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn tussen de afrit Schaarsbergen en knooppunt Waterberg 2 kilometer. De vertraging is een kwartier.
20: Sky Radio Flits Update.
21: Flitsmeister.
17: Er wordt geflitst op de A12 richting Den Haag bij 3,8. Op de A18 richting Varsseveld 193,2. De A50 richting Zwolle 213,2. En als laatste de A58 richting Goes bij 161,7.
20: Sky Radio.
21: Het ANP-nieuws in 1 minuut.
17: De drugscriminaliteit is in 5 jaar met een kwart gestegen in ons land. Het gaat om drugshandel en de productie, bijvoorbeeld wietkwekerijen en drugslabs. In Flevoland was de toename het grootst. Zuid-Holland heeft de meeste drugscriminaliteit. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zijn twee mensen...

om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten zou in de plaats Dirksland tegen een boom zijn gebotst en daarna kwam die in de sloot terecht. En om ervoor te zorgen dat alle gezinnen met een pasgeboren baby hulp krijgen, komen er kraamhotels. Het AD schrijft dat zorgverzekeraars die deze zomer openen, nu krijgen gezinnen soms helemaal geen hulp. En dat was het nieuws in één minuut. De tijd, het is 1 over

ik ben Harry van der Heijden. Het is druk op de A50 van Apeldoorn naar Os. Voor Renkum heb je door een auto met pech een half uur extra reistijd. Het weer op de meeste plaatsen droog met zon en wolken. In het oosten is de kans op een buitje en het wordt 20 tot 23 graden. In Den Bosch is een man aangehouden die probeerde brand te stichten in een appartementencomplex. Waarom hij dat deed is niet duidelijk. Volgens buurtbewoners zorgt de man vaker voor overlast. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op Rusland. Die waren onderweg naar Moskou, maar de meeste zijn onderschept of troffen geen doel. En wie na een weekend Zwarte Cross weer naar huis gaat, moet rekening houden met extra controles van de politie. Er zijn rond het festivalterrein meerdere fuiken opgezet voor alcoholcontroles. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: onderuit in je hangmat.
1: Met je voeten in een ijsbadje.
0: Of het hoofd koel houden op je werk. Hoe zonnig je er ook bij zit deze zomer. Sky Radio, your summer station. Neem je overal mee naartoe. Download de gratis Sky app en neem Sky mee naar het strand. Op vakantie, je werk of gewoon lekker in je achtertuin. 24 uur per dag, non-stop greatest hits voor alle zomerse momenten. Dus smeer je goed in en zet Sky aan. Your summer station.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
3: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Van
2: Albert Heijn. Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterroute.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders grijp je mis.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Aan de halve kilo voor maar €2,19.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatsje.
19: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
14: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
21: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
22: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
24: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
25: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Non-stop greatest hits.
3: Het ANP nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De drugscriminaliteit neemt toe. In 5 jaar is die met een kwart gestegen in ons land. Het gaat om drugshandel, de productie, bijvoorbeeld wietkwekerijen en drugslabs, en mensen die drugs in hun bezit hebben. De meeste drugscriminaliteit is in Zuid-Holland en Brabant. In Flevoland is de grootste stijging. Een grote brand in Udenhout. Daar staat een bedrijfsverzamelgebouw in brand. Volgens de veiligheidsregio komt er veel rook vrij en moeten mensen die in de buurt wonen hun ramen en deuren dicht houden. Of er gewonden zijn gevallen is niet duidelijk. Wel dat de brandweer met veel materieel het vuur probeert te bestrijden. Het tekort in de kraamzorg is zo groot dat er kraamhotels komen. Zorgverzekeraars zetten die op, meldt het AD. De hotels komen in ziekenhuizen, maar ook in gewone hotels. De inspectie zei eerder dat de kraamzorg niet goed is door personeelstekorten. Sommige gezinnen krijgen veel minder of helemaal geen hulp. En Ongehoord Nederland lijkt op weg naar de uitgang van de publieke omroep. De Tweede Kamer wil er vanaf, schrijft het AD. Het stoort de politici dat een omroep die met belastinggeld wordt betaald zich na meerdere waarschuwingen nog steeds niet aan de regels houdt. Zo blijven ze meningen presenteren als feiten. Dan nog het Sky Radio weer. Vanochtend een mix van wolken en zon en het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden is er een kleine kans op een bui. De maxima liggen tussen de 20 en 23 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 8:02.
10: Sky Radio Verkeer.
26: ANWB.
27: Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met 10 minuten vertraging door grenscontroles. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os bij Renkum. Daar zijn 2 rijstroken dicht.
10: Sky Radio Flits Update.
26: Flitsmeister.
5: Er wordt geflitst op de A1 richting Eemnes bij 40.0. Op de A12 richting Zoetermeer 23.9. De A28 richting Zwolle 61.8. De A30 richting Ede 11.9. De A50 richting Zwolle 213.2. En als laatste de A58 richting Goes bij 161.7.
10: Geniet van je zomer!

0: in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het is niet echt druk deze ochtend. De meeste vertraging is er door een auto met pech op de A27 van Utrecht naar Almere. Voor de Stichtse brug heb je een half uur extra reistijd. Het weer vanochtend een mix van wolken en zon en het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Alleen in het oosten is de kans op een buitje en het wordt 20 tot 23 graden. Een grote brand in Udenhout, die woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Dikke rookwolken zijn in de omgeving te zien. Buurtbewoners moeten ramen en deuren dicht houden. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op Rusland. Die waren onderweg naar Moskou, maar de meeste zijn onderschept of troffen geen doel. En wie na een weekend Zwarte Cross weer naar huis gaat, moet rekening houden met extra controles van de politie. Er zijn rond het festivalterrein meerdere fuiken opgezet voor alcoholcontroles. Meer nieuws over een kwartier op Sky.
2: Non-stop music.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Tarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,90.

0: geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Ah, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
7: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
11: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: KSM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Goedemorgen, het is 8:50. Ik ben Harry van der Heijden. Straks het nieuws en verkeer. Nu eerst het weer met Laura Osinga. Laura, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: Wat wordt het vandaag?
12: Ja, we krijgen te maken met gematigd zomerweer door een noordwestelijke stroming. De wind is matig tot aan de kust vrij krachtig. En verder hebben we een mix van zon en stapelwolken. En het blijft grotendeels droog. Al is een enkele bui, vooral in de oostelijke helft, niet uitgesloten. Richting de avond gaat een deel van de bewolking oplossen. Komt de zon wat meer tevoorschijn. Het wordt zo'n 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten.
11: Pas op de plaats dus, morgen ook?
12: Ja, de komende dagen blijft het iets aan de koele kant voor de tijd van het jaar.

0: met zo'n 19 tot 23 graden. Dinsdag kan het vooral in het zuidoosten wel iets warmer worden. In de rest van het land ook wel, maar dan 1 graden misschien. Verder krijgen we te maken met een afwisseling van zon en wolken. Al moeten we zeker woensdag rekening houden met ook enkele regenbuien die gaan overtrekken. Vrijdag gaat de temperatuur in het hele land oplopen naar zo'n 21 tot 25 graden. En zaterdag kan het in het zuidoosten zelfs 27 graden worden.
1: Laura, dankjewel. Door naar de ANWB, daar zit Wijnand Zwaan.
2: Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staan wel files op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op vanuit Duitsland. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijzoord 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop op de A12 richting Den Haag. Tussen Houten en Harmelen 10 kilometer met een kwartier vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Almere Haven 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht.
3: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
1: Er wordt geflitst op de A1 richting Eemnes bij 40.0. Op de A10 bij 24.9. De A12 richting Zoetermeer 23.0. De A16 richting Breda 43.4. De A16 richting Dordrecht 51.5. De A18 richting Varsseveld 206.4. De A28 richting Zwolle 61.8, de A30 richting Ede 11.9, de A50 richting Zwolle 213.2, de A50 richting Os 139.7 en als laatste de A58 richting Goes bij 161.7.
3: Het ANP-nieuws in 1 minuut.
1: Oekraïne heeft honderden drones op Moskou afgevuurd. Het was waarschijnlijk wraak voor de grote aanval op Kiev afgelopen weekend. De meeste drones zijn volgens Rusland uit de lucht geschoten. Er zouden een paar gewonden zijn. De Tweede Kamer wil dat Omroep Ongehoord Nederland verdwijnt, schrijft het AD. ON houdt zich niet aan de regels. Zo presenteren ze keer op keer meningen als feiten. En de Spaanse voetballers die het WK hebben gewonnen worden vanmiddag gehuldigd in Madrid. Er wordt 1 miljoen mensen verwacht. Gisteravond werd Argentinië na verlenging met 1-0 verslagen. En dat was het nieuws in 1 minuut. De tijd, het is 3 over half 9.

0: nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het is druk op de A27 van Utrecht naar Almere. Door een vrachtwagen met pech heb je voor de Stichtse brug 3 kwartier extra reistijd. Het weer op de meeste plaatsen droog met zon en wolken. In het oosten is de kans op een buitje. Het wordt 20 tot 23 graden. In het Verenigd Koninkrijk gaat Andy Burnham vandaag aan de slag als nieuwe premier. Hij volgt Keir Starmer op. Daar was vanuit de eigen Labour-partij de laatste tijd veel kritiek op. Om ervoor te zorgen dat alle gezinnen met een pasgeboren baby hulp krijgen, komen er kraamhotels. Het AD schrijft dat zorgverzekeraars die deze zomer openen, nu krijgen gezinnen soms helemaal geen hulp. En een grote brand in Udenhout, die woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Dikke rookwolken zijn in de omgeving te zien. Buurtbewoners moeten ramen en deuren dicht houden. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: hond uitgelaten en net het nieuws gemist?
1: Geen probleem.
0: Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio, non-stop greatest hits.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem
5: ja,
6: in,
5: ja, maar misschien
6: uit.
5: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
17: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
18: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
19: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
18: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
19: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En hoedels. En soep.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa.
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om. CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.

0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In de straat van Hormuz staat een schip in brand. Hoe dat komt is niet duidelijk. Iran zegt wel dat het twee schepen heeft tegengehouden. Amerika en Iran hebben elkaar afgelopen nacht weer beschoten. Het is de 9e nacht op rij. Onder andere Amerikaanse vliegtuigen in Jordanië waren doelwit. Er komen kraamhotels. Zorgverzekeraars willen er zo voor zorgen dat gezinnen met een pasgeboren baby altijd hulp krijgt, schrijft het AD. Nu zijn er door personeelstekorten zulke lange wachtlijsten dat er gezinnen zijn die er helemaal alleen voor staan. In ons land hebben nieuwe ouders recht op minimaal 24 uur kraamzorg. De voetballers van Spanje zitten in het vliegtuig terug naar huis. Gisteravond wonnen ze de WK-finale met 1-0 van Argentinië. Vanmiddag worden ze gehuldigd in het centrum van Madrid. Na de wedstrijd was het ook al feest. Een jongen van 13 kwam daarbij om toen een fontein instortte. En Vlaanderen gaat verbieden om dolfijnen in gevangenschap te houden en het dolfinarium in Brugge moet verdwijnen. Het krijgt nog 10 jaar. In die tijd moet het de dolfijnen ergens anders onderbrengen en er mogen geen nieuwe bijkomen. Bij ons moet het dolfinarium in Harderwijk wel aan de steeds strengere regels voldoen, maar is er geen sluitingsdatum. Nog het Sky Radio weer. Vanochtend droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige perioden. En het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 3:09.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen de afrit Beek en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en de afrit Almerehaven 8 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
1: Er wordt geflitst op de A1 richting Eemnes bij 40.0. De A7 richting Den Oever 32.7. De A15 richting Rotterdam 29.1. De A16 richting Dordrecht 51.5. De A28 richting Zwolle 61.8. De A30 richting Ede 11.9. De A50 richting Zwolle 213.2 en richting Os bij 139.7. De A58 richting Goes 161.7. En als laatste de A67 richting Eindhoven bij 5.9.
2: Sky! Geniet van je zomer met

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Europa is van Picasso. India is van mij.
11: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
9: Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij

0: Skyradio.nl, de Instagram van Sky of de gratis Sky Radio app. De Sky Zomerkalender. Natuurlijk van Sky, your summer station.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Wat ga jij morgen doen? Vullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
0: Sky Radio Verkeer.
9: ANWB.
10: Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Schaarloos en knooppunt Vaanplein 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. En op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 11 kilometer met ruim 10 minuten vertraging.
0: Sky Radio Flits Update.
11: Flitsmeister.
12: Er wordt geflitst op de A1 richting Eemnes bij 40.0. Op de A2 richting Amsterdam 37.8. De A7 richting Den Oever 32.7. De A7 richting Groningen 230.3. De A15 richting Rotterdam 28.9. De A22 richting Beverwijk 9.0. De A28 richting Zwolle 78.0. De A30 richting Ede 11.9. De A50 richting Zwolle 213.2. De A50 richting Os 139.7. De A58 richting Goes 161.7. En als laatste de A67 richting Eindhoven bij 5.9.
11: Sky.

0: kopen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Daar heb je Huub, van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: De zomer van 2026 is de zomer van Sky. Your Summer Station. De beste en zonnigste hits komen uit je speakers. En ondertussen speel je de Sky Summer Game. Match zoveel mogelijk zomerse items en maak kans op die geweldige Sky Bluetooth speaker. Pak nu de Sky app erbij en speel mee met de Summer Game.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
17: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
18: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
19: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
20: Cute.
19: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
18: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
21: Ja? Echt serieus?
22: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
23: 18 plus speelbewust.
24: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
25: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel. Hotbad.
0: Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
23: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

0: NRC-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Grote brand in Udenhout in Brabant. Op een industrieterrein staat een bedrijfsverzamelgebouw in brand. Met onder andere een keukenhandel. Het gebouw is niet meer te redden. Er is veel rook en de brandweer vraagt mensen samen ramen en deuren dicht te houden. Er zijn waarschijnlijk geen slachtoffers. Zorgverzekeraars hebben kritiek op crowdfunding-platforms. Ze zeggen dat er veel geld wordt ingezameld voor behandelingen waarvan niet is bewezen dat die werken, of zelfs voor behandelingen die niet bestaan. Ze willen dat de overheid ingrijpt, meldt Nieuwsuur. Het dodental van een Russische aanval op een schip bij Odessa is opgelopen. Er zijn nu 10 doden, zegt Oekraïne. Ze komen uit India en Syrië. Het schip heeft een Afrikaanse vlag en vervoerde graan. Het werd gisteren beschoten. Het reddingswerk is de hele nacht doorgegaan. En aan weekendlang feesten op de Zwarte Cross gaan vandaag de meeste campinggasten weer naar huis. Maar de meeste bestuurders komen lichter voor de niet uit zonder alcoholcontrole. En die is er niet voor niks, zegt de politie tegen Hart van Nederland.
2: Nou, wat je vaak ziet, is dat je hebt natuurlijk zo'n heel weekend. Op een gegeven moment je lichaam raakt op een gegeven moment een soort van verzadigd. Ja, en dan heb je kans dat je denkt dat je wel kunt rijden. Maar de waardes hier laten nog steeds zien dat je nog steeds onder invloed bent.
1: De meeste bestuurders hebben er in ieder geval begrip voor. Dan nog het Sky Radio weer. Vanochtend veel wolkenvelden en een lokale regenbui. Gedurende de middag breekt de zon steeds vaker door. Bovendien is het zo goed als droog bij 20 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 2:10.
3: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB.
5: Er staan op dit moment een paar files op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Houten en Harmelen 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door het bergen van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. En het rijdt langzaam op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten.
3: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
1: Er wordt geflitst op de A1 richting Eemnes bij 40.0. De A7 richting Den Oever 32.7. De A8 richting Beverwijk 10.1. De A12 richting Zoetermeer 23.8. De A15 richting Rotterdam 28.6. De A28 richting Zwolle bij 78.0 en bij 61.8. De A30 richting Ede 11.9. De A37 richting de Duitse grens 42.1. De A50 richting Zwolle 213.2 en richting Os bij 139.9. De A58 richting Goes 161.7. En als laatste de A67 richting Eindhoven bij 5.9.
3: Geniet van je zomer

0: lekker!
1: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.

0: Lekker toch?
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi. En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat zie je. Van Jumbo.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
11: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
16: Get ready for the OG.
14: Deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar.

0: Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
7: Op de A7 van Groningen naar Duitsland staat file bij de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam 4 kilometer met daar 20 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens 2 kilometer met daar 10 minuten vertraging.

0: op de fiets naar het station en net het nieuws gemist? Geen probleem. Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio, non-stop greatest hits.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?
5: Maak

0: hij anders doet.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer voor minder. Simpel.
17: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
19: Zeker weten.
18: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
20: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
21: Fans van voordeel,
20: Aldi.
22: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
20: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
24: vakantie.
23: ANWB en gaan.
25: Met non-stop greatest hits.
26: Het ANP nieuws van 11 uur.
27: Goedemorgen, ik ben Marcel Barendse. In Udenhout bij Tilburg is de brandweer druk met een zeer grote brand. Het gaat om een bedrijfspand en de brand is uitslaand. Het industrieterrein is afgezet en er waren een paar gasexplosies. Dat kwam door gasflessen die in het gebouw stonden. De oorzaak van de brand in Udenhout is nog niet bekend. Zorgverzekeraars roepen het kabinet op om in te grijpen op crowdfundingplatforms. Nieuwsuur heeft uitgezocht dat daar geld wordt ingezameld voor behandelingen die niet bestaan of waarvan niet bewezen is dat ze werken. Gulligevers moeten dat volgens verzekeraars ook weten. De Brabantse politiek komt terug van reces voor een debat over stikstofvergunningen. 5 kippenboeren moeten hun vergunning inleveren omdat ze te dicht bij natuurgebieden zitten. Partijen als de BBB, PVV en het CDA vinden dat niet kunnen en vragen om een spoeddebat. Dat is volgende maand. En de show in de rust van de WK-finale heeft in ons land meer kijkers getrokken dan de wedstrijd zelf. Tienduizenden extra kijkers schakelden in om Justin Bieber te zien, Madonna, Shakira en anderen. Het was de eerste keer dat er een show was in de rust. Die duurde daardoor bijna een half uur. Sky Radio weer, wolken en zon op de meeste plekken droog. Al zou er in het oosten wel een buitje over kunnen trekken. Het wordt 20 tot 23 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 over 11.
0: Sky Radio Verkeer.
1: ANWB.
2: Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen de afrit Beek en Duiven 8 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel 7 met daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, de weg is daar inmiddels weer vrij. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat file bij knooppunt Zaandam 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, de rechterrijstrook is dicht.
0: Geniet van je zomer met non-stop Great.

0: in Sky, your summer station.
1: Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: ziggo.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Ja? Echt serieus?
9: Oh.
10: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.

0: shoppen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Deze week in de bonus. De Cecco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting.
0: Dus korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Deze week in de bonus. De

0: Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Simpel klantenservice met Els.
2: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
1: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
2: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
3: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders grijp je mis.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Sky Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat een lange file tussen de Duitse grens en Duiven, 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. De andere kant op richting Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens 4, met daar ruim een kwartier op onthoud. A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wiel en knooppunt Oudijk, 4 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Verder staat de file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Assen-Delft en knooppunt Zaandam, 5 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht.

De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
17: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
19: Deze week in de bonus, de Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
20: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
21: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: DSM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Sky Radio.
6: De hele zomer.
7: Your summer station.
6: Met non-stop greatest hits.
7: Het ANP-nieuws van 12 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. België is het Nederlands elftal voorbij op de wereldranglijst. Oranje zakte van 8 naar 9 en de Rode Duivels hebben de 8e plaats overgenomen. De nieuwe nummer 1 is wereldkampioen Spanje, dat gisteravond Argentinië versloeg in de WK-finale. De Argentijnen staan nu tweede. Gijzelnemer Corné H. staat voor de rechter. Die gijzelde 2 jaar geleden mensen in een café in Ede en vorig jaar medewerkers van zijn gevangenis. Het gaat nu om die laatste gijzeling. Hij bedreigde de gevangenismedewerkers met een schilmesje dat hij gekregen had om een smoothie te maken. Hij zegt dat het hem erg spijt. Opnieuw is een prominent lid van de belangrijkste oppositiepartij in Turkije opgepakt. Het gaat om de burgemeester van de stad İzmit. Ze wordt verdacht van corruptie en witwassen. Vorig jaar werd al de burgemeester van Istanbul opgepakt, ook oppositielid. De partij van de Turkse president Erdogan zegt dat het geen politieke acties zijn. En er komt misschien toch nog vuurwerk bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. De vuurwerkshow langs de Waal van gisteravond werd afgelast. Het zou afgeschoten worden vanaf een schip. Maar er was olie op het dek gekomen en daardoor kon niet meer veilig worden afgeschoten. De organisatie wil de show misschien nog inhalen. Sky Radio weer, wolken en zon, op de meeste plekken droog. Al zou er in het oosten wel een buitje over kunnen trekken. En het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is een halve minuut over 12.
6: Sky Radio Verkeer.
7: ANWB.
8: 22 files op dit moment en dit zijn de grootste knelpunten. De A12 Arnhem-Oberhausen door de grenscontroles doe je er een half uur langer over. Ook een half uur op de A50 van Arnhem naar Oss tussen Grijsoord en de Rijnbrug. Dat komt door een ongeluk. En de A67 Turnhout-Eindhoven tussen Eersel en de Hoogtrandweg N2 West. Daar is je vertraging 40 minuten.
6: Sky Radio Flits Update.
7: Flitsmeister.
8: 18 flitsers gezien. De A1 bij 11.3. De A7 168.1 en 230.3. Ook op de A7 bij 43.4. De A10 bij 11.3. De A12 23.6. De A15 28.6. De A16 71.0. De A17 6.9. De A28 78.0. 59.8 en 61.8. De A30 11.6. De A50 213.2 en 139.9. De A58 161.7 en 75.8. En de A67 bij 5.9.
6: Geniet van je zomer met

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, oh, nee.
3: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Ja? Echt serieus?
3: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elke maand weer.

0: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: De laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Odido. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
9: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
10: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
13: Kampioenen!
11: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper.
16: Riffer Co. Deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi.

0: Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Op de A1 van Hengelo naar Duitsland staat file tussen Oldenzaal en de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Beverwijk. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens. Nu 1,5 uur oponthoud in 5 kilometer file. De andere kant op vanuit Duitsland tussen de grens en Duiven. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer met 1,5 uur oponthoud. A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wiel en knooppunt Oudijk. 4 kilometer stilstaand verkeer met daar 1,5 uur vertraging. Een spoedreparatie veroorzaakt file op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijzoord en Heteren 8 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht.
3: Sky!

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
9: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
12: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
2: vakantie!
1: ANWB en gaan.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Ben jij al klaar voor de allerleukste zomer? Speel mee met de Sky Zomerkalender en maak in juli elke dag

0: Sky.nl, de Instagram van Sky of de gratis Sky Radio app. De Sky Zomerkalender. Natuurlijk van Sky, your summer station.
1: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
0: Sky Radio. De hele zomer.
7: Your summer station.
0: Met non-stop greatest hits.
7: Het ANP-nieuws van 1 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. De webshop AliExpress krijgt een torenhoge boete van Europa. Meer dan een half miljard. Het is straf voor de verkoop van illegale en onveilige spullen. Ali doet te weinig om dat tegen te gaan van de Europese Commissie. De Chinese webshop moet binnen 3 maanden verbeteren, anders kunnen er nog meer boetes volgen. Zuid-Holland en Brabant maken zich zorgen over de bereikbaarheid in hun provincies nu de Merwedebrug ineens verboden is voor vrachtwagens. Ze kunnen nu niet meer over de A27. Sommige truckers doen het nog wel, maar dat is gevaarlijk voor wegwerkers en andere weggebruikers, zegt de brancheclub bij RTLZ.
9: Daar heb ik echt geen begrip voor. Dus ik roep ook alle vrachtwagenchauffeurs op om dit verbod gewoon niet te negeren en om ervoor te zorgen dat iedereen veilig van die brug gebruik kan maken die er nog wel over mag.
8: De boogconstructie van de Merwedebrug blijkt op meerdere plekken te zwak te zijn. Gijzelnemer Corné H. zit tegenwoordig in een tbs-kliniek zonder anderen om zich heen, want er is een groot risico dat hij weer mensen gijzelt. Hij deed het 2 jaar geleden in een café in Ede en vorig jaar in zijn gevangenis. Daarna is hij overgeplaatst. Voor de laatste gijzeling staat hij nu voor de rechter. En NEC speelt in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos Piraeus uit Griekenland. De eerste wedstrijd is begin augustus, de tweede een week later. Bij winst gaan ze naar de play-offs van de Champions League, anders gaat NEC verder in de Europa League. Sky Radio weer, wolken en zon op de meeste plaatsen droog, al zou er in het oosten wel een buitje over kunnen trekken. Het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio, het is 1 over 1.
0: Sky Radio Verkeer.
7: ANWB.
10: Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Duiven en de Duitse grens 8 kilometer file. Op de A12 Duitse grens Arnhem 20 minuten vertraging tussen de Duitse grens en Duiven.
0: Sky Radio Flits Update.
7: Flitsmeister.
8: 17 flitsers zijn er doorgegeven vanaf de A1 bij 40.1, de A7 107.9, 230.9, 146.6 en 43.4. De A10 bij 11.3, de A13 11.6, de A15 28.5, de A16 71.0, de A28 78.0, 59.8 en 61.8. De A50 213.2 en 139.9, de A58 161.7, de A67 5.9 en de A79 bij 8.4.
0: Geniet van je zomer met

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
4: craving. Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
13: Müller Milk, the moo you can't resist.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
18: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 bakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
21: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap.

0: geld. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
5: Ja, hey, ben al weg!
4: En verzekerd zijn.
3: Kijk. Ontdek de last

0: talenten voor jouw organisatie? Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Het is vrij druk op de weg. De meeste files staan al bewegen in het oosten en zuiden van het land. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 6 kilometer met 20 minuten vertraging. A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven 10 kilometer met daar een half uur op onthoud. A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wehl en knooppunt Oudijk 2 kilometer. De extra reistijd is daar 20 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 4 kilometer. De vertraging is daar ruim 10 minuten.
3: Sky!

0: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer. Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
7: Ja? Echt serieus?
8: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18+ speelbewust.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
12: Cute.
11: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
14: It's funny, because it's true.
13: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, te meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
17: Simyo.
18: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar €0,89 per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
19: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
20: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
12: nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
22: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
23: Opgelost, Autotaalglas.
24: Als je Vodafone mobiel
25: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. De Britse premierswissel is een feit. Keir Starmer heeft officieel zijn ontslag ingediend bij de Britse koning Charles en Andy Burnham is aangetreden. Charles heeft hem gevraagd een nieuwe regering te vormen. Burnham is al de 7e Britse premier in een jaar of 10. Webshop AliExpress vindt de boete van Europa overdreven en denkt erover om in beroep te gaan. De boete is meer dan een half miljard euro omdat de Chinese webshop te weinig doet tegen de verkoop van illegale en onveilige spullen. AliExpress zegt dat er al heel veel verbeterd is. De erebegraafplaats voor Russische militairen in Leusden is schoongemaakt en weer open. Anderhalve week geleden werden extremistische teksten geklad op de grafstenen. De daders zijn spoorloos. Rusland vocht in de Tweede Wereldoorlog samen met westerse landen tegen de nazi's. En donderdag is de grote dag voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Ze gaat dan abzeilen van de Euromast. Dat ze belooft als er een hogere opkomst was bij de verkiezingen dan 4 jaar geleden. De Rotterdamse burgemeester heeft alleen wel hoogtevrees. Sky Radio weer, wolken en zon, op de meeste plekken droog. Alleen in het oosten misschien een bui en 20 tot 23 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 2 uur.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Het is vrij druk onderweg. Er staat in totaal zo'n 160 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in het oosten en zuiden van het land. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch rijdt het verkeer langzaam tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. De vertraging is zo'n 20 minuten. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Oler. 5 kilometer file met daar een kwartier op onthoud. A12 Arnhem-Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 2 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. De andere kant op vanuit Duitsland tussen de grens en Duiven 10 kilometer file. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. A50 Zwolle richting Arnhem. Bij de afrit Loenen 4 kilometer met 10 minuten vertraging vanaf Apeldoorn-Noord. Dat komt door een afgevallen lading. De rechterrijstrook is dicht.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
1: Flink wat files, flitsers gezien. De A1 bij 40.1, de A6 51.9, de A7 107.9 en 230.9. De A10 11.3, de A15 142.2 en 45.8, de A16 71.0, de A28 78.0 en 120.9 en ook nog geen bij 176.2 en 59.8. De A30 11.9, de A50 213.2 en 139.7, de A58 161.7, de A65 19.3, de A67 5.9 en de A79 bij 8.4.
2: Geniet van je zomer met non-stop Great

0: naar je werk? En net het nieuws gemist? Geen probleem. Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio, non-stop greatest hits.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraute.nl.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
13: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
17: Zeker weten.
16: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel €20 korting.
20: Elke maand weer.
19: En hoe meer data en snelheid,
20: hoe groter die korting.
19: Dat is One. Van Vodafone.
20: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
21: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
22: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
23: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
22: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: een luchtbed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
7: Sky Radio Verkeer.
8: ANWB. Er staan veel korte files, zoals gebruikelijk in vakantietijd. Er staat nu in totaal zo'n 190 kilometer file. De langste vertraging heb je nu op de A50, Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Raafstein staat 15 kilometer file met 20 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A7, Groningen richting de Duitse grens. Door grenscontroles 10 minuten vertraging. En tot slot de A325, Arnhem richting de Duitse grens. Voor Nijmegen 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora.

0: Vitesse speel je de Sky Summer Game. Match zoveel mogelijk zomerse items en maak kans op die geweldige Sky Bluetooth speaker. Pak nu de Sky app erbij en speel mee met de Summer Game.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
7: Mooi van Ethos.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Aan de halve kilo voor maar €2,19.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
13: Sky Radio.
14: De hele zomer.
15: Your summer station.
14: Met non-stop greatest hits.
15: Het ANP nieuws van 3 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. De man die al vast zat voor een gijzeling in een café in Ede stond vandaag opnieuw voor de rechter, maar nu voor een gijzeling in de gevangenis van Vught. Justitie eist een jaar cel, maar die straf krijgt hij alleen als hij opnieuw de fout ingaat. Corné H. gijzelde een half jaar geleden een paar medewerkers van de gevangenis. Transportbedrijven zijn niet blij met de afsluiting van de Merwedebrug op de A27 voor vrachtwagens en kijken of het zin heeft om naar de rechter te stappen. Ze denken dat de sluiting niet nodig was geweest als de brug beter onderhouden was. Dat is een taak van de overheid. Vrachtwagens moeten nu omrijden en dat kost een hoop geld. Morgen begint de Nijmeegse Vierdaagse, maar vandaag stonden er al lange rijen, want vanmiddag konden de startbewijzen worden opgehaald. En dat was dus wel even wachten.
17: Ik denk zo'n 35 minuten. Zo'n 2 uur had ik hiervoor geschat, maar op zich dan valt 35 minuten heel erg mee.
16: In totaal zijn er 47.000 startbewijzen, maar er zijn altijd mensen die vlak voor de Vierdaagse toch niet komen opdagen, zegt de organisatie. En de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten moet de donderdag helemaal in haar uppie doen, het abzeilen van de Euromast. Premier Rob Jetten haakt af. Die heeft iets anders die dag. Hij belooft dat hij ook mee zou doen met Schouten als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn. Maar hij haakt dus af. Sky Radio weer, wolken en zon. In het oosten misschien een bui. En verder overal droog bij 20 tot 23 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 1 over 3.
14: Sky Radio Verkeer.
15: ANWB.
18: Het is druk onderweg. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Recreatieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste files. Vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 12 kilometer file met een half uur vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoetewoudendorp en Leidschendam een kwartier oponthoud. Dan op de A50 Arnhem richting Os gebeurde eerder bij Ravenstein een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier op onthoud. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Made en knooppunt Hooipolder is een ongeluk gebeurd. De weg is hier dicht. Je kan omrijden via Gorkum over de A27 en dan keer je om bij afrit Geertruidenberg.
14: Sky Radio Flits Update.
15: Flitsmeister.
16: 10 flitsers voor je. De A1 naar Eemnes 40.1. De A7 richting Bolsward 107.9. En van Bolsward naar de Afsluitdijk 64.5. De A20 naar Rotterdam 39.4. De A28 naar Meppel 94.3. De A37 naar Hogeveen 31.9. Dan de A50 naar Zwolle 213.3. De A58 naar Goes 161.7. De A67 naar Eindhoven bij 5.9. En de A79 naar Maastricht 8.4.
14: Geniet van je zomer met

0: Voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ja? Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
9: Honor the craving.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
20: Oh my god.
19: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
21: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
22: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Als je Vodafone mobiel
25: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
24: krijg je tot wel €20 korting.
25: Elke maand weer.
24: En hoe meer data en snelheid,
25: hoe groter die korting.
24: Dat is One van Vodafone
25: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
26: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale met TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Blue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.

0: weer uit in je hangmat,
1: met je voeten in een ijsbadje
0: of het hoofd koel houden op je werk.
2: Hoe zonnig je er ook bij zit deze zomer, Sky Radio, your summer station, neem je overal mee naartoe.
0: Download de gratis Sky app
2: en neem Sky mee naar het strand, op vakantie,
0: je werk
2: of gewoon lekker in je achtertuin. 24 uur per dag, non-stop greatest hits voor alle zomerse momenten. Dus smeer je goed in en zet Sky aan.
1: Your summer station.
3: Deze week in de bonus, de Cecco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
6: Vakantie!
5: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
7: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
10: Autotaalglas zit echt overal.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa.
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterren-slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.

0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendsen. De politie maakt zich zorgen over een verdwenen meisje van 14 uit Den Haag. Die is gisteren voor het laatst gezien in het centrum van Den Haag, maar daarna is niks meer van haar vernomen. Demi Lee heeft donkerblond haar en droeg een spijkerbroek met twee grote gaten. De politie zegt, bel ons als je haar hebt gezien. Transportbedrijven bekijken of ze het kabinet via de rechter kunnen aanpakken nu de Merwedebrug dicht is voor vrachtwagens. Het kost ze veel geld. Ze snappen dat veiligheid voorop staat, maar de overheid is verantwoordelijk voor het onderhoud en 10 jaar geleden waren er ook al problemen met de brug. Premier Jette hoopt door te gaan met de goede relatie met Groot-Brittannië nu er een nieuwe premier is. Andy Burnham volgde vanmiddag Keir Starmer op, die na 2 jaar zijn ontslag indiende. De Britten zijn belangrijk voor ons, zegt Jette. Als het gaat om handel, defensie en steun aan Oekraïne werken we nauw samen. En de voetballers van Spanje die gisteren wereldkampioen werden zijn geland in Madrid. En dat betekent dat daar weer gefeest kan worden. Aanvoerder Rodri was de eerste die uitstapte met de beker in zijn hand. De ploeg gaat nu eerst naar de koning en premier Sanchez. Daarna worden ze gehuldigd bij het stadhuis. Sky Radio weer op veel plekken zon en ook vannacht blijft het helder en koelt het af tussen de 7 en 15 graden. Morgen wat meer zon en 20 tot 25 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 4 uur.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB. Het is druk onderweg. Recreatieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste files. Vertraging op onder andere de A2, Eindhoven naar Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht doe je er 3 kwartier langer over. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Op de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en Afrit Numansdorp een kwartier op onthoud. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. De weg is dicht tussen Maden en knooppunt Hooipolder. Je kan omrijden via Gorkum over de A27 en dan keer je om bij de afrit Geertruidenberg.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
1: Op de A1 zijn ze gezien bij 40.0, de A2 187.1, de A7 107.9 en 64.5, de A10 11.2, de A16 51.8, de A20 39.4, de A27 4.8, de A28 61.8, de A37 31.9, de A50 bij 212.9, de A58 161.7, de A67 5.9 en 24.2 en de A79 8.4.
2: Geniet van je zomer met non-stop.

0: Op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20...

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Simpel klantenservice met Els.
2: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
1: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
2: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
3: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Ben jij al klaar voor de allerleukste zomer? Speel mee met de Sky Zomerkalender. En maak in juli elke dag.

0: skyradio.nl, de Instagram van Sky of de gratis Sky Radio app. De Sky Zomerkalender, natuurlijk van Sky, your summer station.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
9: Honor the craving.
7: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Sky Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Er staat nu zo'n 300 kilometer file. Met name in het midden en zuiden van het land. Het is druk onderweg en dat merk je onder andere op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Voor Maasbracht doe je er 10 minuten langer over. Op de A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houten-Oost en knooppunt Oude Rijn 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder was de weg eerder dicht. Die is nu weer vrij en je hebt nog 5 minuten vertraging.
0: Sky Radio Flits Update.
15: Flitsmeister.
16: Op de A1 naar Amersfoort zijn ze gezien bij 40.0. De A2 naar Echt 236.0. De A7 naar Bolzwart 107.9. En richting Den Oever 64.5. De A10, Diemen-Zeeburgertunnel 11.2. De A20 naar Rotterdam 46.3. De A20 naar Rotterdam bij 39.4. En richting Maasdijk 19.8. De A28 naar Zwolle 61.8. De A37 naar Hogeveen 31.9. De A58 naar Goes 161.7. De A67 naar Eindhoven bij 5.9. En de A79 naar Maastricht 8.4.
15: Sky.

0: jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
10: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
9: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
17: Odido.
15: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
18: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
21: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
26: Huh?
25: Maak

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Sky Radio. De hele zomer. Your summer station. Met non-stop greatest hits.
3: Het ANP-nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. De vier mannen die iets te maken zouden hebben met een drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten, heeft de rechtercommissaris besloten. Het drugslab, waar waarschijnlijk ecstasy werd gemaakt, werd vrijdag ontdekt. Omdat er gevaar was voor de buurt, werden tientallen huizen ontruimd. Het afsluiten van de Merwedebrug valt niet goed bij transportbedrijven. Ze willen nu kijken of ze het kabinet aansprakelijk kunnen stellen. Vrachtwagens mogen door de verzwakte brug de A27 niet meer over, en dat betekent omrijden. En dat gaat ze veel geld kosten. De Amerikaanse politie heeft een man opgepakt die een brandbom zou hebben gegooid naar een kantoor van de FBI in New York. In het gebouw zit ook de omstreden immigratiedienst ICE. Op beelden is te zien dat de straat in Manhattan vol rook staat. En de Britse voetballer Kevin Keegan is overleden. Hij was 75. In de jaren 70 werd hij 2 keer uitgeroepen tot Europees voetballer van het jaar. Zijn grootste successen had hij bij Liverpool. Daarna had Keegan nog een mooie carrière bij HSV in Hamburg. Ook was hij bondscoach. Sky Radio weer, op veel plekken zon en ook vannacht blijft het helder. Dat koelt af tussen de 7 en 15 graden. Morgen wat meer zon en 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 over 5.
2: Sky Radio Verkeer.
5: ANWB. Het is druk onderweg. Er staan met name files in het midden en zuiden van het land. Zo heb je vertraging op de A1, Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer en Badmen staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Van de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelp en Oler en Weert Noord is de weg dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Je kan omrijden over de A73 en de A67. Verder vertraging op de A2 richting Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht. 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot slot de A58, Eindhoven richting Tilburg. Er moet gestel een ongeluk gebeurd. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je een half uur vertraging.
2: Sky Radio Flits Update.
5: Flitsmeister.
4: Flitsers gezien op de A7 bij 107.9 en 64.5. De A10, 11.3. De A16 bij 51.6. De A20, 39.5. De A22, 14.7. De A37, 31.9. De A50, 213.0. De A50 bij 235.9. En ook bij 153.6. De A58, 161.7. De A67, 5.9. De A79, 8.4. En de A205, 3.6.
2: Geniet van je zomer met non-stop greatest.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America-Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
9: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
10: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
12: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders schrijf je mis.
17: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
20: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten. Doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum. Fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
22: vakantie!
21: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Goedemiddag, 17:55. Ik ben Marcel Barendse en ik heb zo het nieuws voor je. Ook het verkeer komt eraan, maar eerst het Sky Radio weer met Laura Ozinga. Goedemiddag, Laura.
26: Goedemiddag.
25: Nou, het is toch eigenlijk prima zomerweer.
26: Ja, dat is ook zo. Ja, vanavond schijnt ook op veel plaatsen nog wel eventjes de zon. Vannacht is het ook vrij helder en vooral in de kustgebieden komen er dan wat wolken voor. Het koelt af naar zo'n 8 tot 15 graden. En morgen, dan vallen de temperaturen nog iets hoger uit dan vandaag, met mogelijk ook zomerse waarden in het zuidoosten. Het wordt zo'n 20 tot, nou ja, daar dus 25 graden. En er is ruimte voor de zon. In de ochtend al, vooral in de oostelijke helft. Richting het westen is er wat meer bewolking. En gedurende de dag ontstaan er wat meer stapelwolken. In de middag neemt ook de bewolking in het noordwesten wat toe. Een lokaal spatje regen is daar dan ook niet uitgesloten.
25: En blijft het dan de rest van de week ook droog?
26: Nou ja, woensdag niet. Dan doen de temperaturen een stapje verder terug. Het wordt zo'n 18 tot 21 graden. Er trekken veel wolkenvelden over. En er worden dan ook wat buien aangevoerd. Maar het stelt niet heel erg veel voor. Ja, donderdag wel weer droog. Is er wel weer wat meer bewolking. Maar ja, vanaf vrijdag komt de zon weer meer tevoorschijn en lopen ook de temperaturen weer op.
25: Oké, Laura, dankjewel. Dan naar de ANWB voor het Sky Radio verkeer met Annemarie Bosgaard.
27: Er staat nu 250 kilometer file. Er staan met name files in het midden en zuiden van het land. Zo heb je vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is de weg dicht. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Verder vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A73. Verder oponthoud op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Rotterpolderplein zijn ze aan het bergen. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de A58, Eindhoven richting Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 35 minuten vertraging.
28: Sky Radio Flits Update.
29: Flitsmeister.
25: Veel meldingen. De A1 bij 40.0, de A2 72.4 en 101.1, de A7 107.9 en 64.5, de A10 bij 11.3, de A12 136.7, de A16 58.9, de A20 39.5. De A37, 31.9, de A44, 20.2, de A5...
27: Er is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht... En

0: A67, de A67 5.9 en de A79 bij 8.4.
1: Sky Radio.
2: ANP-nieuws in 1 minuut.
0: Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden een boete geven, kan nog even niet. Eerst moeten er camera's worden opgehangen, zegt Rijkswaterstaat. De vier mannen die iets te maken zouden hebben met een drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten. Het lab werd vrijdag ontdekt en tientallen huizen werden toen ontruimd. In New York is iemand opgepakt die een brandbom zou hebben gegooid naar een kantoor van de FBI. In het gebouw zit ook de omstreden immigratiedienst ICE. En premier Jette komt zijn belofte aan de Rotterdamse burgemeester Schouten later nog na. Zij gaat deze week afzeilen van de Euromast, omdat de opkomst bij de verkiezingen hoger lag dan de vorige keer. Jette zou mee, maar kan donderdag niet. Een andere keer belooft hij zeker nog te komen. En ja, dat was het nieuws in 1 minuut. Daarmee is het 2 over half 6. Sky!

0: Sky, your summer station.
1: Ja? Echt serieus?
0: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Nu met Clubcarwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
19: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
18: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
20: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
21: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
20: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
22: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend.
4: Want als je één van de vier Müller melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
14: Müller Milk, the moo you can't resist.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: ANP Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Marcel Barendsen. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen niet te maken met de politie, maar Rijkswaterstaat. Maar die kan nog even niks doen. Eerst moeten er camera's worden opgehangen. Daarna kunnen inspecteurs boetes uitdelen. Vandaag zijn honderden trucks over de brug gegaan. Omrijden kost transportbedrijven veel geld, zegt een brancheorganisatie.
2: Wij hebben al even snel over de duim berekend dat dit ongeveer 1,5 miljoen euro per dag kost.
1: Transporteurs gaan een claim indienen omdat de brug slecht onderhouden zou zijn. Als ze niet over de A27 kunnen, kostte dat zeker 3 kwartier extra. In een brandweerkazerne in Amsterdam-Noord is 2 nachten op rij ingebroken. Gisterochtend kwamen brandweermensen erachter dat er belangrijke spullen voor het redden van mensen gestolen waren. En vannacht was het weer raak. Brandweerspullen zijn in trek bij inbrekers omdat ze veel geld waard zijn. De rechter heeft het voorarrest verlengd van 4 mannen die opgepakt werden voor een drugslab in een Haagse woonwijk. Het lab werd vrijdag ontdekt. Binnen stonden 1000 liters chemicaliën. En dat was zo gevaarlijk dat 10 huizen werden ontruimd. En in Amerika is een Mexicaanse drugsbaron veroordeeld, El Mayo. Hij kreeg levenslang. 2 jaar geleden werd hij op spectaculaire wijze aangehouden. Hij stapte vanuit zijn schuilplaats op het vliegtuig om nieuwe smokkelroutes in Mexico te inspecteren. Maar hij was in de val gelokt. Het vliegtuig vloog naar Texas, waar hij werd opgepakt. Sky Radio weer op veel plekken zon. En ook vannacht blijft het helder en koelt het af tot tussen de 7 en 15 graden. Morgen wat meer zon en 20 tot 25 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 over 6.
0: Sky Radio Verkeer. ANWB.
3: Er staat nu zo'n 140 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A58, Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. De weg is gelukkig weer vrij, maar je hebt nog een half uur vertraging. Ook op onthoud op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Voor Weert Noord is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is hier dicht. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Kelpen-Oler en Maasbracht, een kwartier vertraging. Het komt door wegwerkzaamheden op de A73. En tot slot de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes duurde er een kwartier langer over.
0: Sky Radio Flits Update. Flitsmeister.
1: 10 meldingen, de A1 naar Eemnes 40.0, de A2 naar Den Bosch 72.4, de A6 naar Emmeloord 283.0, de A7 naar Bolzwart 107.9, de A10 Diemen-Zeeburgertunnel 11.3, de A20 naar Rotterdam 39.5, de A50 naar Zwolle 213.1, de A58 naar Goes 161.7, de A67 naar Eindhoven 5.9 en de A79 naar Maastricht 8.4.
0: Geniet van je zomer met non-stop Greatest.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
5: craving. Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
6: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
9: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
12: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Joujou.
20: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
21: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
22: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
23: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
22: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
24: Goedenavond, 1 voor half 7. Ik ben Marcel Barendse en het Sky Radio weer krijg je van Laura Ozinga. Goedenavond, Laura.
25: Goedenavond.
24: Vanavond ook nog gewoon droog?
25: Ja, zeker. Vanavond schijnt de zon op veel plaatsen. Ook vannacht is het vrij helder, blijft het droog. En vooral in de kustgebieden komen er dan wat wolken voor. Het koelt af naar zo'n 8 tot 15 graden. En morgen vallen de temperaturen iets hoger uit dan vandaag. Met mogelijk zelfs zomerse waarden in het zuidoosten. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. En er is ruimte voor de zon in de ochtend al, in de oostelijke helft dan. Richting het westen, daar iets meer bewolking. Gedurende de dag ontstaan er ook wat meer stapelwolken in het binnenland. En in de middag kan ook in het noordwesten de bewolking wat verder toenemen. En kan daar misschien ook nog wel een spatje regen vallen.
24: En woensdag, weer zo'n dag?
25: Woensdag doen de temperaturen een stapje terug. Wordt het nog maar zo'n 18 tot 21 graden. En trekken er best wel wat wolkenvelden over. Worden er ook wel wat buien aangevoerd. Maar echt veel regen gaat er niet vallen.
24: Okay.
25: Ook donderdag veel bewolking. Maar blijft het in elk geval grotendeels droog. Vanaf vrijdag komt de zon weer wat meer tevoorschijn.
24: Oké, dankjewel Laura. En voor de files naar de ANWB. Het Sky Radio verkeer nu met Annemarie Bosgaard.
26: De files lossen nu snel op. Wat nog opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En vertraging op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Bemmel en Nijmegen 2 kilometer file met 20 minuten vertraging.
27: Sky Radio Flits Update.
28: Flitsmeister.
24: Op de A1 zijn ze gezien bij 40.0. De A7 107.9 en 245.3. De A10 bij 11.3. De A20 39.5. De A50 213.1, de A58 161.7, de A67 5.9, de A73 43.6 en de A79 bij 8.4.
27: Sky Radio.
28: Nieuws in 1 minuut.
24: De man die gisteren in Harderwijk mishandeld werd na een verkeersruzie is in het ziekenhuis overleden. Gisteren werd al iemand opgepakt, een man van 24. In Uitgeest is een dode man gevonden in een pand waar wiet werd verbouwd. De politie onderzoekt wat er nou precies is gebeurd. In New York werd vanmiddag een brandbom gegooid naar een kantoor van de omstreden immigratiedienst ICE. Daarbij zijn 2 mensen licht gewond geraakt. En de Nijmeegse Vierdaagse moet vannacht nog beginnen, maar er zijn nu al uitvallers. Van de 47.000 mensen die zich ingeschreven hadden, hebben ruim 1200 hun startbewijs niet op tijd opgehaald. En dat betekent dat de Vierdaagse vannacht met 45.000 wandelaars van start gaat. En dat was het nieuws in 1 minuut. Daarmee is het 1 over half 7.

0: kids naar school gebracht en net het nieuws gemist?
1: Geen probleem.
0: Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio, non-stop greatest hits.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000.

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
4: Vakantie!
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad, Italiaans design badkamers, gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Ja? Echt serieus?
15: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
18: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
17: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
23: Oh, weer een muis.
22: En samen spelen.
23: Kom maar. Ja.
22: Au. En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
22: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
24: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
22: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
25: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
26: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
27: Meer van minder. Simpel.
28: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
0: Non-stop greatest hits.
1: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De man die gisteren in Harderwijk werd mishandeld na een verkeersruzie is in het ziekenhuis overleden. Hulpdiensten vonden het slachtoffer in de buurt van een auto. Hij was zwaar toegetakeld. De man werd gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt, de bestuurder van een andere auto. De burgemeester van New York is geschrokken van de aanslag op een kantoor van de omstreden immigratiedienst ICE. Zeker 2 mensen raakten licht gewond, maar het had veel erger kunnen aflopen, zegt hij. Politie heeft een verdachte opgepakt, een man die een bord bij zich had met de tekst Weg met ICE. In Uitgeest is een dode man gevonden. Hij lag in een woning waar wiet werd verbouwd. Er is nog veel onduidelijkheid over wat er is gebeurd en daarom sluit de politie een misdrijf niet uit. De hulpdiensten gingen kijken bij de woning na een melding over een heftige geur. Die was dus van de wietplanten. Er is meer bekend over de nachtelijke dopingcontroles van de wielrenners Pogacar en Vingegaard, die veel vragen opriepen. Nu blijkt dat een rechter toestemming heeft gegeven om de 2 wakker te maken voor controles. Dat mag alleen als er ernstige vermoedens zijn van doping. Vingegaard doet trouwens niet meer mee in de Tour. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
3: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A7, Duitse grens richting Groningen, bij hectometerpaal 245,3. De A20, Gouda richting Hoek van Holland, bij 39,5. En de A50, Apeldoorn richting Zwolle, bij 213,1.
3: Sky! Geniet van je zomer met non.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is die ja van Jumbo.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
15: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
18: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
19: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
5: It's funny because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
9: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3 sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Anders schrijf je mis.
19: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: ASM-band. Nu al zin in morgen.
1: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: De hele zomer.
8: Your summer station.
7: Met non-stop greatest hits.
8: Het ANP-nieuws van 8 uur.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De Spaanse voetballers die gisteren het WK wonnen zijn langs geweest bij koning Felipe en premier Sanchez. Koning vond het bijzonder dat nu de vrouwen en de mannen wereldkampioen zijn. In een open bus gaat het elftal nu door Madrid richting het stadhuis. En daar staan naar schatting 1 miljoen mensen voor de huldiging. Moet de Israëlische premier Netanyahu worden opgepakt voor oorlogsmisdaden in Gaza als hij over 2 weken naar een VN-top in New York gaat? Nee, zegt president Trump. Dat gaat niet gebeuren. Hij reageert op de burgemeester van New York, die het wel wil. Hij vindt dat Netanyahu berecht moet worden in Den Haag. De Britse premier Andy Burnham is druk bezig met zijn nieuwe ministersploeg. Een van de namen die genoemd worden is die van John Healey. Hij zou op financiën komen. Hij zat ook in het kabinet van Keir Starmer. De 2 lagen overhoop over het budget van Defensie. Daarom stapte Healey vorige maand op. In Eindhoven was vanmiddag een bermbrand die een aantal huizen en het spoor bedreigde. Maar de brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. Wel werden de huizen voor de zekerheid natgespoten. En daarbij werd een waterkanon gebruikt, meldt Omroep Brabant. De treinen konden gewoon doorrijden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
7: Sky Radio Verkeer.
8: ANWB.
10: Een vertraging op de A67, Eindhoven richting de Belgische grens. Tussen Hapert en de grens is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is hierdoor dicht. Verkeer wordt er omgeleid via de af- en toerit.
7: Sky Radio Flits Update.
8: Flitsmeister.
10: Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij hectometerpaal 13,3. De A15 Europoort richting Rotterdam bij 47,5. En op de A28 Utrecht naar Amersfoort bij 8,8.
8: Sky!
7: Geniet van je zomer met

0: onderuit in je hangmat.
1: Met je voeten in een ijsbadje.
0: Of het hoofd koel houden op je werk. Hoe zonnig je er ook bij zit deze zomer. Sky Radio, your summer station. Neem je overal mee naartoe. Download de gratis Sky app en neem Sky mee naar het strand. Op vakantie, je werk of gewoon lekker in je achtertuin. 24 uur per dag. Non-stop greatest hits voor alle zomerse momenten. Dus smeer je goed in en zet Sky aan. Your summer station.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
12: Nee, niet die ober.
11: Zullen we deze zomer weer?
12: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
13: Grand Italia.
14: Thuis in Italië.
15: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
16: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
17: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
18: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
19: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 €. I'm loving it.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.

0: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert
1: Heijn. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
8: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
9: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: Ja? Echt serieus?
14: Oh.
15: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Ben jij al klaar voor de allerleukste zomer? Speel mee met de Sky Zomerkalender en maak in juli elke

0: Stuk van Sky, your summer station.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
4: Vakantie!
3: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders schrijf je mis.
13: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: ANP Nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Het OM heeft 2,5 jaar cel geëist tegen een politieagent die intussen is ontslagen. Hij zou een vrouw hebben verkracht toen hij naar een festival in Roermond was geweest en er nog een afterparty was bij haar thuis. Hij zegt dat zij ook seks wilde, maar de vrouw zegt dat ze is aangevallen toen ze al sliep. De Hongaarse schaaklegende Judit Polgár voelt er niks voor om president van haar land te worden. Ze was naar voren geschoven door de premier, omdat hij een president wil waar alle Hongaren trots op zijn. Maar via social media zegt Polgár niet de kracht te hebben voor de baan. De oude president van Hongarije vertrok eind vorige week. In Engeland is een man aangeklaagd voor de moord op politicus Anne Whitcomb. Ze werd eerder deze maand doodgevonden in haar huis. Ze was een prominent lid van Reform UK, de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Politie houdt er rekening mee dat de moord een gerichte aanval was op haar. Het verliezen van de WK-finale zal nog lang nadreunen, schrijft Lionel Messi op Instagram. Hij heeft het over een wond die tijd nodig heeft om te genezen. Messi is wel trots op het team dat twee keer achter elkaar de finale bereikte en Argentinië wist te verenigen. In de laatste regel feliciteert hij ook nog Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A4... Amsterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 35,7. De A12 Utrecht naar Arnhem bij 119,6. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213,1.
2: Sky! Geniet van je zomer met Noord.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
10: laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja,
9: dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
3: vakantie.
2: ANWB en gaan.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
16: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
17: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
18: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.

0: omelet. En natuurlijk die knakworstjes. En roedels. En soep.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Ja? Echt serieus?
5: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.

0: nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Rijkswaterstaat gaat binnen 14 dagen beginnen met het controleren of er vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Nu kan het nog niet, omdat er eerst speciale camera's moeten komen die kentekens kunnen herkennen. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens over de verzwakte brug. Maar omdat controle ontbreekt, rijden ze er toch. De Amerikaanse regering wil de telefoongegevens van journalisten hebben die een stuk schreven over de veiligheid van een nieuwe Air Force One, die president Trump cadeau kreeg van Qatar. Het doel is om de bronnen van de New York Times te achterhalen. Een rechter laat donderdag weten of het mag. In Amerika gaat een van de grootste overnames in Hollywood voorlopig niet door. Het gaat om Paramount, dat Warner Bros. Wil inlijven. Maar er zijn bezwaren. Paramount wordt dan zo machtig dat het de prijzen voor een bioscoopkaartje kan verhogen en mensen kan ontslaan. Staten als Californië zijn daar fel op tegen. Prins Harry denkt niet dat hij de bekendste Harry van Engeland is. Hij denkt dat andere Harry's beter scoren, zoals zanger Harry Styles en voetballer Harry Kane. Prins zei tegen presentator James Corden dat hij waarschijnlijk op de derde plaats komt, samen met tovenaarsleerling Harry Potter. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amsterdam naar Amersfoort bij hectometerpaal 13,3. De A16 Rotterdam richting Breda bij 53,8. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam bij 20,3.
2: Elke avond van 10 tot 1, non-stop.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
4: Grand Italia. Thuis in Italië.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
9: Mooi van Ethos.
10: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders grijp je mis.
13: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
13: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
18: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
19: Of deze, in een leuk plaatje.
20: Met 20

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Ja? Echt serieus?
7: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
11: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
13: Ja, laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja, goed.
12: Dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
13: Ja.
12: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elke maand weer.
14: En hoe meer data en snelheid,
15: hoe groter die korting.
14: Dat is One van Vodafone
15: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3-sterren-slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
21: Sky Radio.
22: De hele zomer.
23: Your summer station.
22: Met non-stop greatest hits.
23: Het ANP-nieuws van 11 uur.
24: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm.
0: Vrachtwagens mogen sinds zaterdag niet meer over de Merwedebrug rijden, maar tot nu toe heeft dat verbod weinig gevolgen voor ze. Rijkswaterstaat verwacht op zijn vroegst over een paar dagen boetes te kunnen uitdelen, maar het kan ook nog 2 weken duren. Het wachten is op camera's die kentekens kunnen herkennen. In het centrum van Hilversum staat een Turkse supermarkt in brand. Huizen eromheen zijn ontruimd. Het vuur begon in het dak, maar al snel sloegen de vlammen uit het pand. De brandweer heeft delen van de supermarkt gesloopt om ervoor te zorgen dat het vuur niet groter wordt. Er is niemand gewond. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim 500 miljoen euro. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het botert niet tussen de voorzitter van de UEFA en FIFA-baas Infantino. Dat bleek gisteren tijdens de finale van het WK, waar de UEFA-man schitterde door afwezigheid. Het was een statement tegen allerlei dingen waarover geruzied wordt. De druppel was de rode kaart van een Amerikaan die weer teruggedraaid werd. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky Radio. Elke avond van 10 tot 1.

0: Lekker toch?
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
12: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
17: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Simpel klantenservice met Els.
19: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
18: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
19: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
20: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
21: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Ja? Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Europa is van Picasso. India is van mij.
21: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
22: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
23: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: ANP Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Italië zijn protesten tegen het hardhandige optreden van de politie waarbij een Marokkaanse man overleed in de stad Bologna. De man had een psychose en was agressief en werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. Hoewel de man om hulp smeekte, gingen agenten niet van hem af. Even later overleed hij. In Hilversum is brand geweest in een Turkse supermarkt. Het vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak en was er veel rook. Huizen en winkels eromheen werden voor de zekerheid ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim €500 miljard. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het wangedrag van Argentijnse voetballers na de verloren WK-finale tegen Spanje krijgt misschien een staartje. De FIFA begint een onderzoek. Na het fluitsignaal ging vooral de Argentijnse middenvelder Paredes door het lint. Zo werkte hij een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
2: Sky Radio. Elke avond van 10 tot 1.

0: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Sky Radio. De hele zomer. Your summer station. Met non-stop greatest hits.
2: Het ANP-nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag na de gewonnen WK-finale zijn de voetballers van Spanje groots gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen probeerden in de hoofdstad Madrid een glimp op te vangen van de wereldkampioenen. Die werden eerst rondgereden in een open bus. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum van Madrid. Een dodelijk politieoptreden heeft in Italië tot protesten geleid op straat. Het gaat om het overlijden van een Marokkaanse man in de stad Bologna. Hij had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. De man smeekte om hulp, maar agenten gingen niet van hem af. Even later overleed hij. Ruim de helft van de bedrijven in ons land heeft last van de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de groothandel- en transportbedrijven zijn de dupe, zegt de Kamer van Koophandel na onderzoek. Zij worden meer dan andere bedrijven geraakt door bijvoorbeeld de hoge brandstofprijzen. En de Vierdaagse in Nijmegen gaat over een paar uur van start met bijna 46.000 lopers. Er hadden zich meer mensen ingeschreven, maar niet iedereen heeft zich op tijd gemeld. De eerste lopers beginnen straks al om 4 uur. Dat zijn mensen die meedoen aan de langste afstand, de 50 kilometer. Ze lopen door de Betuwe. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
1: Geniet van je zomer met non-stop greatest.